0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse man ontsnapt uit een cellencomplex in het centrum van Paramaribo. Hij zat vast als verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor drugsvliegtuigen en de bouw van een semi-drugsduikboot. De politie onderzoekt de vermissing en sluit niet uit dat de man hulp van binnenuit heeft gekregen. Het bedrijfsleven reageert gemengd op de klimaatplannen van de Europese Commissie, waarbij de industrie meer tijd en hulp krijgt om te verduurzamen. En het Europese emissiehandelssysteem wordt aangepast. Milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties zijn kritisch en vinden dat het klimaatbeleid wordt afgezwakt. De voorstellen zijn nog niet definitief en moeten nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. In de Noorse stad Drammen zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest door een grote brand die rond 3:30 middags uitbrak. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 6 blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand is nog niet onder controle en een brandweerman raakte licht gewond. Bij een aardverschuiving aan de rand van Chongqing in centraal China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en worden 34 mensen vermist. Meer dan 10 woongebouwen zijn bedolven en zeker 1100 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse en de autoriteiten sturen meer dan 8000 hulpgoederen naar het gebied. Dan lokaal nieuws. De politie is met veel machtsvertoon binnengevallen bij het bedrijf van een gemeenteraadslid in Dijk en Waard. Bij de doorzoeking is niets strafbaars aangetroffen en er is niemand aangehouden. De politie doet geen mededelingen over de aanleiding van de actie. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse man ontsnapt uit een cellencomplex in het centrum van Paramaribo. Hij zat vast als verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor drugsvliegtuigen en de bouw van een semi-drugsduikboot. De politie onderzoekt de vermissing en sluit niet uit dat de man hulp van binnenuit heeft gekregen. Het bedrijfsleven reageert gemengd op de klimaatplannen van de Europese Commissie, waarbij de industrie meer tijd en hulp krijgt om te verduurzamen. En het Europese emissiehandelssysteem wordt aangepast. Milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties zijn kritisch en vinden dat het klimaatbeleid wordt afgezwakt. De voorstellen zijn nog niet definitief en moeten nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. In de Noorse stad Drammen zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest door een grote brand die rond 3:30 's middags uitbrak. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 6 blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand is nog niet onder controle en een brandweerman raakte licht gewond. Bij een aardverschuiving aan de rand van Chongqing in centraal China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en worden 34 mensen vermist. Meer dan 10 woongebouwen zijn bedolven en zeker 1100 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse en de autoriteiten sturen meer dan 8000 hulpgoederen naar het gebied. Dan lokaal nieuws. De politie is met veel machtsvertoon binnengevallen bij het bedrijf van een gemeenteraadslid in Dijk en Waard. Bij de doorzoeking is niets strafbaars aangetroffen en er is niemand aangehouden. De politie doet geen mededelingen over de aanleiding van de actie.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse man ontsnapt uit een cellencomplex in het centrum van Paramaribo. Hij zat vast als verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor drugsvliegtuigen en de bouw van een semi-drugsduikboot. De politie onderzoekt de vermissing en sluit niet uit dat de man hulp van binnenuit heeft gekregen. Het bedrijfsleven reageert gemengd op de klimaatplannen van de Europese Commissie, waarbij de industrie meer tijd en hulp krijgt om te verduurzamen. En het Europese emissiehandelssysteem wordt aangepast. Milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties zijn kritisch en vinden dat het klimaatbeleid wordt afgezwakt. De voorstellen zijn nog niet definitief en moeten nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. In de Noorse stad Drammen zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest door een grote brand die rond 3:30 middags uitbrak. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 6 blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand is nog niet onder controle en een brandweerman raakte licht gewond. Bij een aardverschuiving aan de rand van Chongqing in centraal China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en worden 34 mensen vermist. Meer dan 10 woongebouwen zijn bedolven en zeker 1100 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse en de autoriteiten sturen meer dan 8000 hulpgoederen naar het gebied. Dan lokaal nieuws. De politie is met veel machtsvertoon binnengevallen bij het bedrijf van een gemeenteraadslid in Dijk en Waard. Bij de doorzoeking is niets strafbaars aangetroffen en er is niemand aangehouden. De politie doet geen mededelingen over de aanleiding van de actie.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Suriname is een 58-jarige Colombiaanse man ontsnapt uit een cellencomplex in het centrum van Paramaribo. Hij zat vast als verdachte in een onderzoek naar een illegale landingsbaan voor drugsvliegtuigen en de bouw van een semi-drugsduikboot. De politie onderzoekt de vermissing en sluit niet uit dat de man hulp van binnenuit heeft gekregen. Het bedrijfsleven reageert gemengd op de klimaatplannen van de Europese Commissie, waarbij de industrie meer tijd en hulp krijgt om te verduurzamen. En het Europese emissiehandelssysteem wordt aangepast. Milieuorganisaties en maatschappelijke organisaties zijn kritisch en vinden dat het klimaatbeleid wordt afgezwakt. De voorstellen zijn nog niet definitief en moeten nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en het Europees Parlement. In de Noorse stad Drammen zijn volgens Noorse media ongeveer 100 woningen verwoest door een grote brand die rond 3:30 middags uitbrak. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 6 blushelikopters zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De brand is nog niet onder controle en een brandweerman raakte licht gewond. Bij een aardverschuiving aan de rand van Chongqing in centraal China zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen en worden 34 mensen vermist. Meer dan 10 woongebouwen zijn bedolven en zeker 1100 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 800 hulpverleners zijn ter plaatse en de autoriteiten sturen meer dan 8000 hulpgoederen naar het gebied. Dan lokaal nieuws. De politie is met veel machtsvertoon binnengevallen bij het bedrijf van een gemeenteraadslid in Dijk en Waard. Bij de doorzoeking is niets strafbaars aangetroffen en er is niemand aangehouden. De politie doet geen mededelingen over de aanleiding van de actie.
2: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Eerst opklaringen, later steeds meer bewolking. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Zaterdag start met vrij veel bewolking. Later breekt soms de zon door. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De Zwitserse douane heeft vorige maand bij de grens een 40-jarige Pool tegengehouden die bijenkolonies zonder invoervergunning het land in wilde brengen. De man vervoerde de bijen in houten kratten in zijn bestelbus, waarbij een deel van de insecten los rondvloog. Hij kreeg hiervoor een boete van enkele honderden Zwitserse franken. In het noorden van de Canadese provincie Saskatchewan zijn twee mensen gedood door een zwarte beer bij het McTavishmeer. Het gaat om een gepensioneerd echtpaar uit Virginia van in de 70 jaar oud. Natuurbeheerders hebben de beer opgespoord en laten onderzoeken. De politie ziet geen aanwijzingen voor een misdrijf. In het Belgische Tielrode heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd, van 117 gram. Bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Het ei werd gelegd door een hen van Rut Huigen. Volgens de Vereniging voor Pluimvee, Eieren en Konijnen kan dit komen door de leeftijd van de kip of door een afwijking in de opbouw van het ei. Het dodental na twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 5069. Ongeveer 50.000 mensen worden nog vermist en meer dan 6.400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. In het rampgebied dreigen uitbraken van infectieziekten door een gebrek aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op de meeste plaatsen bewolkt en plaatselijk valt wat regen uit het wolkendek. In de middag breekt af en toe de zon door en lokaal valt een lichte bui. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het 19 tot 24 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Verenigde Staten hebben voor de 7e dag op rij aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die bedoeld om de Iraanse militaire capaciteit verder te verzwakken. Iran zegt daarop Amerikaanse bases in onder meer Kuwait en Jordanië te hebben aangevallen. Nigel Farage doet samen met 33 tegenkandidaten mee aan de tussentijdse verkiezing voor een parlementszetel in Clacton-on-Sea. Grote partijen als Labour, de Conservatieven, de Liberaal-Democraten en de Greens boycotten deze verkiezing. Op de kandidatenlijst staan veel onbekenden, onafhankelijken en 3 leden van de Monster Raving Loony Party, evenals Count Binface. Gisteren reden er de hele avond geen bussen meer in en rond Den Haag, meldde vervoersbedrijf HTM. De oorzaak hiervan was een ernstig technisch mankement dat bij een aantal van de bussen is geconstateerd. Uit voorzorg werden alle bussen van de weg gehaald. De bussen rijden vandaag weer volgens de normale dienstregeling. De expertisecentra voor mensen met post-covid blijven zeker een jaar langer open. Zorgminister Sophie Hermans gebruikt daarvoor 8,5 miljoen euro dat nog over is van het beschikbare budget. In Nederland kampen naar schatting 90.000 mensen met langdurige klachten na een coronabesmetting. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op de meeste plaatsen bewolkt en plaatselijk valt wat regen uit het wolkendek. In de middag breekt af en toe de zon door en lokaal valt een lichte bui. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's
3: en 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Steeds meer horecazaken bieden bij het pinnen een keuze voor fooi aan via het betaalapparaat. Uit cijfers van betaalbedrijven blijkt dat klanten in de meeste gevallen kiezen voor 5% fooi of voor geen fooi. En dat in restaurants en koffiezaken de fooien stijgen wanneer het keuzemenu wordt getoond. In Amsterdam kiest ruim 30% van de zaken voor het fooimenu. In Nijmegen 10%. Nigel Farage doet met 33 tegenkandidaten mee aan de ingelaste verkiezingen in Clacton-on-Sea, waar hij zijn parlementszetel terug wil winnen. Grotere partijen zoals Labour, de Conservatieven, de Lib Dems en de Greens nemen niet deel aan deze verkiezing, waardoor een recordaantal van 34 kandidaten zich heeft aangemeld. Veel deelnemers staan als onafhankelijke of schertskandidaat op het stembiljet. Onrust rond de straat van Hormuz. Na aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran eind februari leidt tot het gebruik van alternatieve routes voor olie en gas. De blokkade zorgt voor schommelingen in de olieprijs en investeringen in pijpleidingen en havens in onder meer Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook containervervoer wijkt uit naar andere havens in de regio. Spanje kan in New Jersey de tweede wereldtitel veroveren als het de WK-finale wint. Aanvoerder Rodri staat mogelijk kort na 11 uur centraal bij de uitreiking van de wereldbeker. De 30-jarige middenvelder van Manchester City speelde na een zware knieblessure ook dit seizoen weer een belangrijke rol voor zijn club en het nationale elftal.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De langdurige blokkade bij de straat van Hormuz na aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran zorgt voor onrust op de oliemarkt en het gebruik van alternatieve routes. Het vervoer van olie via pijpleidingen in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten wordt fors uitgebreid. Ook havens als Khorfakkan en Sohar spelen een grotere rol bij het omleiden van containers. Een zware aardbeving met een kracht van 7,3 heeft Mexico nauwelijks schade berokkend. Volgens de eerste meldingen raakten 2 mensen gewond. De beving was voelbaar tot in Mexico-stad en El Salvador. De Amerikaanse president Trump overweegt hogere importheffingen voor Canada vanwege rook van Canadese natuurbranden die over de Verenigde Staten trekt. Door de tientallen natuurbranden in Canada is de luchtkwaliteit in steden als Chicago, Washington en New York slecht, met klachten over prikkende ogen en ademhalingsproblemen. Mondmaskers worden uitgedeeld, buitenactiviteiten zijn afgelast en sportwedstrijden uitgesteld. De brandweer bestrijdt al meerdere dagen een natuurbrand op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz in het noordoosten van Duitsland. Ongeveer 400 brandweerlieden zijn ingezet en het dorp Gransin is geëvacueerd. Bewoners mogen nog niet terugkeren. Door oude munitie in het gebied wordt de brand van buitenaf bestreden met sproeiers, blushelikopters en afgesloten meren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op de meeste plaatsen bewolkt en plaatselijk valt wat regen uit het wolkendek. In de middag breekt af en toe de zon door en lokaal valt een lichte bui. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het 19 tot 24 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De brandweer zoekt in de Koenhaven in Amsterdam naar een vermiste opvarende van een gezonken duwboot. Vanochtend rond 8:30 kwam de melding binnen, waarna de boot naast de twee Koentunnels uiteindelijk volledig is gezonken. De oorzaak van het zinken is nog onbekend en er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De grote brand in de Noorse plaats Kokstadelva, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo, is grotendeels onder controle. Meer dan 100 huizen gingen in vlammen op en ruim 400 mensen werden geëvacueerd naar opvanglocaties en hotels in de gemeente Drammen. De brandweer blijft de hele dag blussen vanwege brandhaarden in de woonwijk en het omliggende bos. Bij de komende jaarwisseling willen zeker 99 gemeenten helemaal geen vuurwerk toestaan, blijkt uit een rondgang van een landelijke krant. Veel gemeenten geven aan te weinig tijd en personeel te hebben om vergunningen te beoordelen en te handhaven. In de meeste gemeenten zijn tot nu toe nauwelijks aanvragen voor vuurwerkontheffingen binnengekomen. President Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de rook van Canadese natuurbranden die over de Verenigde Staten trekt. In Canada zijn enkele honderden natuurbranden nog niet onder controle en de rook veroorzaakt slechte luchtkwaliteit in grote steden als Chicago, Washington en New York. Door de rook zijn buitenactiviteiten afgelast, worden mondmaskers uitgedeeld en is een honkbalwedstrijd in Ohio uitgesteld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op de meeste plaatsen bewolkt en plaatselijk valt wat regen uit het wolkendek. In de middag breekt af en toe de zon door en lokaal valt een lichte bui. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het 19 tot 24 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De grote brand in het Noorse Krokstadelva is grotendeels onder controle. Maar er worden nog brandhaarden geblust in de woonwijk en het omliggende bos, ongeveer 50 kilometer ten westen van Oslo. Meer dan 100 huizen zijn verwoest en ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. Voor de evacuees is onder meer opvang geregeld in Drammen. In de Koenhaven in Amsterdam zoekt de brandweer naar de opvarenden van een duwboot die vanochtend is gezonken. De brandweer gebruikt onder andere een sonarboot, meerdere duikteams en een drone. Over de oorzaak van het zinken is nog niets duidelijk, maar volgens de veiligheidsregio lijkt een aanvaring onwaarschijnlijk. President Trump heeft gedreigd de importheffingen op Canadese producten te verhogen vanwege de rook van natuurbranden in Canada die over de Verenigde Staten trekt. De rook zorgt in miljoenen steden als Chicago, Washington en New York voor slechte luchtkwaliteit, prikkende ogen, ademhalingsproblemen en afgelaste buitenactiviteiten. In Ohio is een honkbalwedstrijd uitgesteld en rond New York wordt de situatie voor de WK-finale in de gaten gehouden. Zeker een kwart van de gemeente wil bij de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk toestaan. In minstens 99 gemeenten mag geen vuurwerk worden afgestoken, omdat er volgens de gemeente te weinig tijd is om aanvragen te beoordelen en te weinig handhavingspersoneel beschikbaar is. In andere gemeenten worden aanvragen voor ontheffingen slechts mondjesmaat behandeld. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op de meeste plaatsen bewolkt en plaatselijk valt wat regen uit het wolkendek. In de middag breekt af en toe de zon door en lokaal valt een lichte bui. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Niona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Niona Media, jouw succes is onze missie.
4: Aboard!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: 80s and 90s.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Bij Oekraïense droneaanvallen in Rusland zijn in de nacht 8 mensen omgekomen en raakten 51 mensen gewond. In Kotovsk werden 7 doden en 25 gewonden gemeld na een aanval op een magazijn van Wilberries. In Elektrostal vielen 1 dode en 37 gewonden. Ook werd een oliedepot geraakt, met 2 gewonden als gevolg. In het centrum van Leiden zijn onder een Albert Heijn supermarkt ongeveer 40 eeuwenoude houten palen opgegraven. Archeologen dateren een groot deel van deze palen tussen 650 en 900 na Christus, wat wijst op vroege middeleeuwse bewoning op de zuidelijke oever van de Rijn. Daardoor lijkt de stad enkele eeuwen ouder dan eerder werd aangenomen. Een 26-jarige Duitse beveiliger van Deutsche Bahn is zwaar gewond geraakt nadat hij uit een rijdende trein viel tijdens een confrontatie met een vermoedelijk dronken passagier tussen Offenburg en Karlsruhe. De man werd na een grootschalige zoekactie gevonden en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een 36-jarige verdachte is aangehouden en zit vast. De Amerikaanse president Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino spraken zich positief uit over het WK voetbal en de organisatie ervan. Trump liet weten dat de Verenigde Staten zich mogelijk opnieuw kandidaat stellen voor het WK van 2038. Bij de finale tussen Spanje en Argentinië in New Jersey zijn 3 staatshoofden aanwezig, waaronder Trump, de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum en de Canadese premier Mark Carney. Dan lokaal nieuws. BOA's houden dinsdag een inloopspreekuur in het gemeentehuis aan de Parelhof in Herugowaard. Inwoners kunnen er terecht met vragen of meldingen over hun buurt en leefomgeving. Eens per maand sluiten ook de wijkagent en buurtbemiddelaars aan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op de meeste plaatsen bewolkt en plaatselijk valt wat regen uit het wolkendek. In de middag breekt af en toe de zon door en lokaal valt een lichte bui. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Onder een supermarkt aan de Breestraat in Leiden zijn ongeveer 40 houten palen gevonden die dateren uit de 7e tot 9e eeuw na Christus. Archeologen stellen dat de vondst bewijst dat er al in de vroege middeleeuwen mensen woonden op de zuidelijke oever van de Rijn. Wat de ontdekking betekent voor de bouw van de fietsenkelder is nog niet duidelijk. Bij Oekraïnse droneaanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en raakten 51 mensen gewond. In de stad Kotovsk kwamen 7 mensen om het leven bij een magazijn van Wildberries en vielen 25 gewonden. In Elektrostal stierf 1 persoon en raakten 37 mensen gewond. In Oekraïne vielen door Russische aanvallen 11 doden en 62 gewonden. Jens Spahn, fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af. Hij laat dit weten in een brief die in handen is van de zender ARD. Spahn kreeg recent samen met zijn partner een kind via een draagmoeder, terwijl dit in Duitsland verboden is. Een 26-jarige Duitse spoorwegbeveiliger is zwaar gewond geraakt nadat hij uit een rijdende trein viel tijdens een confrontatie met een passagier tussen Offenburg en Karlsruhe. De bewuste regionale trein reed op dat moment ongeveer 120 km per uur. De betrokken passagier, een 36-jarige man, is gearresteerd en zit vast. Dan lokaal nieuws. BOA's houden dinsdag een inloopspreekuur in het gemeentehuis aan de Parelhof in Herugowaard. Inwoners kunnen er terecht met vragen of meldingen over hun buurt en leefomgeving. Eens per maand sluiten ook de wijkagent en buurtbemiddelaars aan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Op de meeste plaatsen bewolkt en plaatselijk valt wat regen uit het wolkendek. In de middag breekt af en toe de zon door en lokaal valt een lichte bui. Bij een meest matige noordwestenwind wordt het 19 tot 24 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Boeren en andere gebruikers mogen vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken in de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een dringende oproep gedaan tot een beregeningsstop door aanhoudende droogte. In Limburg en Brabant geldt sinds kort al wel een officieel onttrekkingsverbod op het oppompen van water. De sprinklerinstallatie in het Beatrix Theater in Utrecht is gisteravond vlak voor de musical Moulin Rouge afgegaan, waardoor het podium onder water kwam te staan. Hierdoor is de schade aan decorstukken en technische apparatuur zo groot dat in totaal 5 voorstellingen zijn afgelast. Bezoekers krijgen het geld voor hun kaartjes terug. Fractievoorzitter Jens Spaan van de Duitse regeringspartij CDU-CSU treedt af. Hij schrijft in een brief dat zijn wens om samen met zijn partner een gezin te stichten niet te combineren is met zijn politieke functie. De afgelopen week was er ophef ontstaan omdat Spaan via een draagmoeder uit het buitenland vader is geworden, terwijl dit in Duitsland verboden is. Een 26-jarige beveiliger van Deutsche Bahn is zwaar gewond geraakt nadat hij uit een rijdende regionale trein viel tijdens een confrontatie met een vermoedelijk dronken passagier. De trein reed tussen Offenburg en Karlsruhe met ongeveer 120 km per uur. De passagier van 36 jaar is aangehouden en de oorzaak van het incident wordt onderzocht. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een grote brand forse schade aangericht aan een pand aan de Koog in Zuid-Schouwoude. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord ging het om een uitslaande brand waarbij veel rook vrijkwam. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De brand woedde in een huisartsenpost die gevestigd is in een historisch pand. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Af en toe zon, maar de bewolking blijft dominant. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
3: All boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
6: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
7: maar ook de hits van nu.
8: Het station

0: De radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het Beatrix Theater in Utrecht heeft het podium onder water laten lopen door een automatisch blussysteem, vlak voor de musical Moulin Rouge. De schade aan decor en techniek is zo groot dat in totaal 5 voorstellingen zijn afgelast, inclusief de 4 geplande voorstellingen van vandaag en morgen. Bezoekers krijgen hun geld voor de kaartjes terug. Door de aanhoudende droogte mogen boeren en andere gebruikers geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken in de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Het waterschap roept op tot een beregeningsstop, maar dit is formeel geen verbod. In Limburg en Brabant geldt al wel een onttrekkingsverbod voor watergebruik uit rivieren, beken en sloten. Een 26-jarige beveiliger van Deutsche Bahn is gisteren zwaar gewond geraakt nadat hij uit een rijdende trein viel tijdens een confrontatie met een vermoedelijk dronken passagier. De man werd bij een grootschalige zoekactie gevonden op het spoor en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De passagier, een 36-jarige man, is gearresteerd en zit vast. Jens Spaan treedt af als fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU. Spaan kreeg deze week kritiek nadat bekend werd dat hij samen met zijn partner via een draagmoeder in het buitenland vader is geworden, terwijl dat in Duitsland verboden is. Volgens het Duitse persbureau DPA riep bondskanselier Merz Spaan op om af te treden. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een grote brand forse schade aangericht aan een pand aan de Koog in Zuid-Schouwoude. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord ging het om een uitslaande brand waarbij veel rook vrijkwam. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De brand woedde in een huisartsenpost die gevestigd is in een historisch pand. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Af en toe zon, maar de bewolking blijft dominant. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Boeren en andere gebruikers mogen vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken in de aanvoergebieden van de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen vanwege aanhoudende droogte. In Limburg en delen van Brabant geldt inmiddels een onttrekkingsverbod voor rivieren, beken en sloten. In de rest van Nederland vragen waterschappen om beregening te melden. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem sluit vanmiddag om 17:30 voor onbepaalde tijd voor al het vrachtverkeer vanwege een verzwakte staalconstructie. Personenauto's, motoren, bestelbusjes, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug nog wel gebruiken. Vrachtverkeer wordt omgeleid via alternatieve routes en de reistijd kan oplopen door onder meer werkzaamheden aan de Papendrechtse brug. Bij het Zwitserse alpendorp Feisch zijn in de avonduren door blikseminslag 97 zwartneusschapen omgekomen in hun nachtstal. 80 andere schapen overleefden het incident. De omgekomen dieren zijn met een helikopter van de bergtop Eggehorn gehaald vanwege het lastig begaanbare terrein. De bondscoaches van Spanje en Argentinië, Luis de la Fuente en Lionel Scaloni, staan in de finale van het wereldkampioenschap voetbal tegenover elkaar. 9 jaar geleden was de la Fuente de docent van Scaloni bij de Spaanse voetbalbond. De wedstrijd wordt zondag om 9:00 s'avonds gespeeld. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een grote brand forse schade aangericht aan een pand aan de Koog in Zuid-Schouwoude. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord ging het om een uitslaande brand waarbij veel rook vrijkwam. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De brand woedde in een huisartsenpost die gevestigd is in een historisch pand. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Af en toe zon, maar de bewolking blijft dominant. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hierugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij het Zwitserse Alpendorp Fisch zijn 97 zwartneusschapen om het leven gekomen door een blikseminslag in hun nachtstal. 80 schapen overleefden het incident. De overleden dieren zijn per helikopter van de bergtop Eggehorn gehaald vanwege het moeilijk begaanbare terrein. De Merwedebrug in de A22 bij Gorinchem is sinds 5:30 vanmiddag voor onbepaalde tijd gesloten voor al het vrachtverkeer, omdat het staal op meerdere plekken minder sterk is dan gedacht. Personenauto's, motoren, bestelbusjes, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug nog wel gebruiken. Vrachtwagens worden omgeleid via alternatieve routes, waardoor de reistijd kan oplopen. Het aandeel Nederlandse studenten dat opgeleid wordt tot uitvoerend muzikus is in 20 jaar gedaald van 52% naar 22%. Op de 9 Nederlandse hogescholen voor muziekonderwijs komt nu bijna 80% van de studenten uit het buitenland. In Kerkrade wordt nu het Wereldmuziekconcours gehouden, waar dit jaar geen Nederlandse jeugdorkesten meedoen. Het noodweer van 3 weken geleden heeft volgens schadeherstellers naar schatting 20.000 auto's in het hele land beschadigd, met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. In Dronten is een speciaal hagelschadecentrum geopend om het grote aantal voertuigen te kunnen herstellen. Volgende maand opent zo'n centrum ook in Emmeloord. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een grote brand forse schade aangericht aan een pand aan de Koog in Zuid-Schouwoude. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord ging het om een uitslaande brand waarbij veel rook vrijkwam. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De brand woedde in een huisartsenpost die gevestigd is in een historisch pand. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een bui voorkomen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 16 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Op Nederlandse conservatoria komt op dit moment 22% van de studenten uit Nederland. Een daling ten opzichte van 2 decennia geleden, toen dit 52% was. 78% van de studenten is afkomstig uit het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Uitvoering Onderwijs. Door het noodweer van 3 weken geleden zijn er schatting 20.000 auto's in Nederland beschadigd geraakt. Met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro, aldus schadeherstellers. In Dronten is hiervoor een speciaal hagelschadecentrum geopend. En volgende maand volgt een centrum in Emmeloord. Vooral in Flevoland raakten ruim 2.500 auto's beschadigd door hagel. 97 zwartneusschapen zijn overleden door een blikseminslag in hun nachtstal bij het Zwitserse Alpendorp Fisch. 80 andere schapen overleefden het incident. De dode schapen zijn per helikopter van de berg Eggerhorn gehaald vanwege het moeilijk begaanbare gebied. De Merwedebrug in de A20-7 bij Gorkum is sinds 5:30 vanmiddag voor onbepaalde tijd afgesloten voor al het vrachtverkeer vanwege verzwakte staalconstructies. Personenauto's, motoren, bestelbusjes, lijnbussen en hulpdiensten mogen nog wel over de brug. Vrachtverkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd door werkzaamheden aan de Papendrechtse brug. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een grote brand forse schade aangericht aan een pand aan de Koog in Zuid-Scharwoude. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord ging het om een uitslaande brand waarbij veel rook vrijkwam. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De brand woedde in een huisartsenpost die gevestigd is in een historisch pand. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een bui voorkomen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 16 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.

0: TV Dijk en Waard. Altijd dichtbij.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Door het noodweer van 3 weken geleden zijn naar schatting 20.000 auto's in Nederland beschadigd geraakt. Met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro. Aldus schadeherstellers. In Dronten is hiervoor een speciaal hagelschadecentrum geopend. En volgende maand volgt een centrum in Emmeloord. Vooral in Flevoland raakten ruim 2500 auto's beschadigd door hagel. Op Nederlandse conservatoria komt op dit moment 22% van de studenten uit Nederland. Een daling ten opzichte van 2 decennia geleden, toen dit 52% was. 78% van de studenten is afkomstig uit het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van de dienst uitvoering onderwijs. De Merwedebrug in de A20-7 bij Gorkum is sinds 5:30 vanmiddag voor onbepaalde tijd afgesloten voor al het vrachtverkeer vanwege verzwakte staalconstructies. Personenauto's, motoren, bestelbusjes, lijnbussen en hulpdiensten mogen nog wel over de brug. Vrachtverkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd door werkzaamheden aan de Papendrechtse brug. 97 zwartneusschapen zijn overleden door een blikseminslag in hun nachtstal bij het Zwitserse Alpendorp Fisch. 80 andere schapen overleefden het incident. De dode schapen zijn per helikopter van de berg Eggerhorn gehaald vanwege het moeilijk begaanbare gebied. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een grote brand forse schade aangericht aan een pand aan de Koog in Zuid-Scharwoude. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord ging het om een uitslaande brand waarbij veel rook vrijkwam. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De brand woedde in een huisartsenpost die gevestigd is in een historisch pand. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een bui voorkomen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 16 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: 80's and 90's, maar ook de hits van nu.
4: Het station met de beste muziek.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is sinds 5:30 vanmiddag voor onbepaalde tijd afgesloten voor al het vrachtverkeer vanwege verzwakte staalconstructies. Personenauto's, motoren, bestelbusjes, lijnbussen en hulpdiensten mogen nog wel over de brug. Vrachtverkeer wordt omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd door werkzaamheden aan de Papendrechtse brug. 97 zwartneusschapen zijn overleden door een blikseminslag in hun nachtstal bij het Zwitserse Alpendorp Fisch. 80 andere schapen overleefden het incident. De dode schapen zijn per helikopter van de berg Eggerhorn gehaald vanwege het moeilijk begaanbare gebied. Door het noodweer van 3 weken geleden zijn naar schatting 20.000 auto's in Nederland beschadigd geraakt. Met een totale schade van meer dan 10 miljoen euro, aldus schadeherstellers. In Dronten is hiervoor een speciaal hagelschadecentrum geopend. En volgende maand volgt een centrum in Emmeloord. Vooral in Flevoland raakten ruim 2.500 auto's beschadigd door hagel. Op Nederlandse conservatoria komt op dit moment 22% van de studenten uit Nederland. Een daling ten opzichte van 2 decennia geleden, toen dit 52% was. 78% van de studenten is afkomstig uit het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van de dienst uitvoering onderwijs. Dan lokaal nieuws. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een grote brand forse schade aangericht aan een pand aan de Koog in Zuid-Scharwoude. Volgens de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord ging het om een uitslaande brand waarbij veel rook vrijkwam. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De brand woedde in een huisartsenpost die gevestigd is in een historisch pand. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een bui voorkomen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 16 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar tijd van 52% naar 22%, blijkt uit cijfers van Duo. Op de 9 Nederlandse hogescholen voor muziekonderwijs komt nu 78% van de studenten uit het buitenland. In de jeugddivisie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade doet dit jaar geen enkel Nederlands orkest mee. Door het noodweer van 3 weken geleden zijn in Nederland naar schatting 20.000 auto's beschadigd geraakt. Met in Flevoland alleen al ruim 2.500 voertuigen. Schadeherstelbedrijven hebben hiervoor speciale hagelschadecentra geopend, zoals in Dronten, en plannen volgende maand een locatie in Emmeloord. De totale schade bedraagt meer dan 10 miljoen euro. New York is bedekt onder een dikke laag smog door natuurbranden in Canada, vlak voor de finale van het WK voetbal. Door buien en onweer lijkt de smog nu grotendeels weggetrokken, waardoor de finale doorgaat. Het toernooi stond naast sportieve prestaties ook in het teken van mensenrechten schendingen, politieke inmenging en protesten rond immigratiedetentie. De hoogste leider van Iran heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op het zuiden van Iran. Volgens de Iraanse regering zijn bij de aanvallen zeker 50 burgers om het leven gekomen en liggen 500 mensen gewond in het ziekenhuis. Maar dit is niet onafhankelijk vastgesteld. De Verenigde Staten melden dat bij een luchtaanval op een militaire basis in Jordanië 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Dan lokaal nieuws. Relatief weinig kinderen in Dijk en Waard spijbelen om eerder op vakantie te gaan. Dat meldt Her Algemeen Dagblad. Vorig schooljaar kregen 21 leerlingen hiervoor ongeoorloofd verlof. Minder dan in veel andere gemeenten. Scholen en de leerplichtambtenaar controleren extra op afwezigheid rond de schoolvakanties. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een bui voorkomen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 16 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar tijd van 52% naar 22%, blijkt uit cijfers van Duo. Op de 9 Nederlandse hogescholen voor muziekonderwijs komt nu 78% van de studenten uit het buitenland. In de jeugddivisie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade doet dit jaar geen enkel Nederlands orkest mee. Door het noodweer van 3 weken geleden zijn in Nederland naar schatting 20.000 auto's beschadigd geraakt. Met in Flevoland alleen al ruim 2.500 voertuigen. Schadeherstelbedrijven hebben hiervoor speciale hagelschadecentra geopend, zoals in Dronten, en plannen volgende maand een locatie in Emmeloord. De totale schade bedraagt meer dan 10 miljoen euro. New York is bedekt onder een dikke laag smog door natuurbranden in Canada, vlak voor de finale van het WK voetbal. Door buien en onweer lijkt de smog nu grotendeels weggetrokken, waardoor de finale doorgaat. Het toernooi stond naast sportieve prestaties ook in het teken van mensenrechten schendingen, politieke inmenging en protesten rond immigratiedetentie. De hoogste leider van Iran heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op het zuiden van Iran. Volgens de Iraanse regering zijn bij de aanvallen zeker 50 burgers om het leven gekomen en liggen 500 mensen gewond in het ziekenhuis. Maar dit is niet onafhankelijk vastgesteld. De Verenigde Staten melden dat bij een luchtaanval op een militaire basis in Jordanië 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Dan lokaal nieuws. Relatief weinig kinderen in Dijk en Waard spijbelen om eerder op vakantie te gaan. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Vorig schooljaar kregen 21 leerlingen hiervoor ongeoorloofd verlof. Minder dan in veel andere gemeenten. Scholen en de leerplichtambtenaar controleren extra op afwezigheid rond de schoolvakanties. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een bui voorkomen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 16 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar tijd van 52% naar 22%, blijkt uit cijfers van Duo. Op de 9 Nederlandse hogescholen voor muziekonderwijs komt nu 78% van de studenten uit het buitenland. In de jeugddivisie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade doet dit jaar geen enkel Nederlands orkest mee. Door het noodweer van 3 weken geleden zijn in Nederland naar schatting 20.000 auto's beschadigd geraakt. Met in Flevoland alleen al ruim 2.500 voertuigen. Schadeherstelbedrijven hebben hiervoor speciale hagelschadecentra geopend, zoals in Dronten, en plannen volgende maand een locatie in Emmeloord. De totale schade bedraagt meer dan 10 miljoen euro. New York is bedekt onder een dikke laag smog door natuurbranden in Canada, vlak voor de finale van het WK voetbal. Door buien en onweer lijkt de smog nu grotendeels weggetrokken, waardoor de finale doorgaat. Het toernooi stond naast sportieve prestaties ook in het teken van mensenrechten schendingen, politieke inmenging en protesten rond immigratiedetentie. De hoogste leider van Iran heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op het zuiden van Iran. Volgens de Iraanse regering zijn bij de aanvallen zeker 50 burgers om het leven gekomen en liggen 500 mensen gewond in het ziekenhuis. Maar dit is niet onafhankelijk vastgesteld. De Verenigde Staten melden dat bij een luchtaanval op een militaire basis in Jordanië 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Dan lokaal nieuws. Relatief weinig kinderen in Dijk en Waard spijbelen om eerder op vakantie te gaan. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Vorig schooljaar kregen 21 leerlingen hiervoor ongeoorloofd verlof. Minder dan in veel andere gemeenten. Scholen en de leerplichtambtenaar controleren extra op afwezigheid rond de schoolvakanties. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een bui voorkomen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 16 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar tijd van 52% naar 22%, blijkt uit cijfers van Duo. Op de 9 Nederlandse hogescholen voor muziekonderwijs komt nu 78% van de studenten uit het buitenland. In de jeugddivisie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade doet dit jaar geen enkel Nederlands orkest mee. Door het noodweer van 3 weken geleden zijn in Nederland naar schatting 20.000 auto's beschadigd geraakt. Met in Flevoland alleen al ruim 2.500 voertuigen. Schadeherstelbedrijven hebben hiervoor speciale hagelschadecentra geopend, zoals in Dronten, en plannen volgende maand een locatie in Emmeloord. De totale schade bedraagt meer dan 10 miljoen euro. New York is bedekt onder een dikke laag smog door natuurbranden in Canada, vlak voor de finale van het WK voetbal. Door buien en onweer lijkt de smog nu grotendeels weggetrokken, waardoor de finale doorgaat. Het toernooi stond naast sportieve prestaties ook in het teken van mensenrechten schendingen, politieke inmenging en protesten rond immigratiedetentie. De hoogste leider van Iran heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op het zuiden van Iran. Volgens de Iraanse regering zijn bij de aanvallen zeker 50 burgers om het leven gekomen en liggen 500 mensen gewond in het ziekenhuis. Maar dit is niet onafhankelijk vastgesteld. De Verenigde Staten melden dat bij een luchtaanval op een militaire basis in Jordanië 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Dan lokaal nieuws. Relatief weinig kinderen in Dijk en Waard spijbelen om eerder op vakantie te gaan. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Vorig schooljaar kregen 21 leerlingen hiervoor ongeoorloofd verlof. Minder dan in veel andere gemeenten. Scholen en de leerplichtambtenaar controleren extra op afwezigheid rond de schoolvakanties. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het noordoosten kan een bui voorkomen. Het koelt af naar waarden tussen 12 en 16 graden. Zondag is er een mix van zon en wolken. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Het aandeel Nederlandse studenten aan conservatoria daalde in 20 jaar tijd van 52% naar 22%, blijkt uit cijfers van Duo. Op de 9 Nederlandse hogescholen voor muziekonderwijs komt nu 78% van de studenten uit het buitenland. In de jeugddivisie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade doet dit jaar geen enkel Nederlands orkest mee. Door het noodweer van 3 weken geleden zijn in Nederland naar schatting 20.000 auto's beschadigd geraakt. Met in Flevoland alleen al ruim 2500 voertuigen. Schadeherstelbedrijven hebben hiervoor speciale hagelschadecentra geopend, zoals in Dronten, en plannen volgende maand een locatie in Emmeloord. De totale schade bedraagt meer dan 10 miljoen euro. New York is bedekt onder een dikke laag smog door natuurbranden in Canada, vlak voor de finale van het WK voetbal. Door buien en onweer lijkt de smog nu grotendeels weggetrokken, waardoor de finale doorgaat. Het toernooi stond naast sportieve prestaties ook in het teken van mensenrechten schendingen, politieke inmenging en protesten rond immigratiedetentie. De hoogste leider van Iran heeft het vorige maand gesloten akkoord met de Verenigde Staten opgeschort na nieuwe Amerikaanse luchtaanvallen op het zuiden van Iran. Volgens de Iraanse regering zijn bij de aanvallen zeker 50 burgers om het leven gekomen en liggen 500 mensen gewond in het ziekenhuis,